0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met drie O's.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Enjoy.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met drie O's.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Your

0: Dalton and Shepard dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: This is how you get your weekend.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Robic en Becky G in de ochtend op Hot Dance Radio. Sorry Papi en de Swedish House Mafia zijn ook van de partij, finally. Zometeen, na de break, hoor je wat James Hype zei tegen zijn verloofde Tita Lau. Blijf hangen.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Hij is zo goed als van de markt af, dames. James Hype verloofd met de mede-DJ Tita Lau. En James zei dus tegen Tita: be mine, wees de mijne. En die track hoor je op Hot Dance Radio. Zometeen Farrakh Dawn, By My Side. Maar eerst Lucas en Steve, Heart First op Hot Dance Radio.

0: Goedemorgen, mijn naam is Bert Wolters. Ik ben tot 12 uur bij je. En dit is de vrijdag voor het drukke Pinkster Weekend.
1: Rise and shine, sleepyhead. I'll be waking up in the morning. Hard Dance Radio.
0: En het kan zomaar een druk Pinkster Weekend worden voor je, want er zijn genoeg feestjes. Kom Sean Alter bijvoorbeeld, het festival in Tuinen van West. Ik zie de Beach Rave in Paal 69 in Zandvoort, ook een leuk feestje. Maar ook bijvoorbeeld grote jongens zoals het Seventh Sunday Festival. Thuishaven met dikke feesten. Ja, waar er nog kaarten voor te krijgen zijn. Ja, dat hoor je om 9:45. Dan doen we de Weekend Action samen. Ik zie trouwens ook een feestje. Dat is misschien wel iets voor Bert Wolters. Het Walter Wolters Disco Festival in de Graanfabriek in Groningen. Ja, misschien moet ik daar maar naartoe het weekend. Zometeen krijg je James Hype voor je kiezen met Waterfalls. En Armin van Buuren staat ook voor je klaar. Dit is Dream A Little.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Your

0: Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

Radio. In een samenwerking met de Nederlandse Another leverde deze hit op Talk to You in de ochtend. Zometeen Tinlikker en Helsloot, een beetje melodramatische muziek. Because You Move Me. Maar eerst op deze festival vrijdag. Guetta en Alo Black. Never Be Alone bij Hot Dance Radio.

Bluebell Dance Radio. En ook dit weekend hoor je weer al onze DJ's voorbij komen. Van Stefan van der Wielen tot Maurice Franke, Peter Teunissen, Marcel Kroonen. Allemaal zijn ze er weer bij. Om jou door dat weekend heen te slepen met heerlijk weer. Zometeen hoor je precies wat voor weer. En natuurlijk die barbecue. Die moet aan dit weekend.

0: ooit die trompet aangeraakt. Dat konden ze niet. Dus ze hebben iemand laten inkomen, Simon Finch, om dit trompetje te spelen.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

is. We hadden een kleine discussie hier in de studio. Welke factor zonnebrand denk jij dat je vandaag moet smeren in de regio Alkmaar? Wij weten het inmiddels, maar weet jij het ook? Als jij het weet, stuur even een berichtje naar de studio van Hot Dance Radio. Dat kan via de app of via studio@hotdanceradio.nl. Het goede antwoord hoor je over 10 minuten.

We hadden het er net over. Het is vandaag best warm en zonnig. Regio Alkmaar. Ga lekker insmeren. Maar met welke factor dan? Nou, om die factor te weten, moet je kijken naar de zonindex. De UV-index. En de UV-index van vandaag is 2,8 tot 3. Maar ja, wat moet je dan smeren? Nou, de gemiddelde Nederlander zou factor 30 moeten smeren. Maar hoger is altijd beter. Doe er je voordeel mee. Net als met Paul Kalkbrenner en Stromae, die komen er zo aan. Lekker Frans praten, kussen soit clair. Maar eerst deze. Stond hoog in de Heavenly 100 dit jaar.

Kussen soient clair. Pas encore Brennan Stromae samen. Toilet, trottoir, pain, duvin. En daarbij vlant ongeveer wel op. Maar zometeen op Hot Dance Radio hoor je Tim Berg en Avicii, Calvin Harris en Jazzy. En het volgende uur beginnen we met Baby Rexha. Dus ik zou zeggen, genoeg redenen om je radio aan te laten staan. I've been watching you, you've been hurting too.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

Faithless en Baby Rexha na 10e. New Religion hoor je. Het wordt een druk uur dit uur, want we hebben zometeen de Weekend Access. Ik ga je vertellen waar je nog wel naar binnen kan komen. Gegarandeerd. Maar eerst Tiësto en Brianna Grace bij Hot Dance Radio. Beautiful place.

hebben we nog maar weinig feestjes gezien. Maar dat komt de rest van het weekend helemaal goed. En vanavond kun je gewoon je festivalweekend beginnen met Defected Radio. Sounds of Love van Robert Feelgood. En natuurlijk de Weekend Warm-up met Pieter Blank. Maar ben je nou in de markt voor een aantal goede feestjes? Dan heb ik nog kaartjes die je kunt krijgen via ticketswap.nl. Voor bijvoorbeeld... Kom Schoon Alter Das Festival. Morgen in de Tuinen van West vanaf een uurtje of 12. Met Stefan Botzin, Ilke Klein live. En him, Ein Muziek en Miss Melera achter de deks. Zaterdag dan ook om 1 uur in de Thuishaven. Mahmoud Orhan samen met vrienden Arime en Sin City. The Beach Rave vind je op paal 69 op Zandvoort. Zaterdagmiddag vanaf 2 uur kun je daar terecht.

mensen kijken er naar uit. Seventh Sunday Festival is helemaal een rammetje uitverkocht. Af en toe komt er nog een kaart voorbij op ticketswap.nl, maar daar moet je snel bij zijn. En ik snap wel dat mensen die kaarten willen hebben. Op het podium, ja, Criss Cross Amsterdam, La Fuente, de nationale helden. Maar ook Claptone, Afrojack, Axwell en Nicky Romero. Zondag gaan we door bij de thuishaven. Dan staat er na Mahmoud Orhan, staat er opeens Bakermat achter de deks. En kun je lekker doorfeesten. Dan om 5 uur gaan we naar Scheveningen op

doorloopt tot en met maandag. Het Fresh Deval in het Rutbeek Enschede. Met onder andere La Fuente, Avalon, Paul Alstak Live en The Tweakers. Genoeg te doen dit weekend.

fire, fire. En het is nog geen fire in Johannesburg vanochtend. Het is daar nog maar een graad of 9. Ibiza doet het dan toch een stukje beter. Daar is het al 24 graden. Ook op Honolulu.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

afgelopen zaterdag zeggen. De Bauza Magnetic bestaat uit drie heren uit Scandinavië. En dat zou je toch niet zeggen, want het is heerlijk warme muziek. En in het kader van toeval bestaat niet. De volgende artiesten komen volgende week naar de Hot Dance Radio Studio. Voor een set van een uur tijdens Hot Dance Sessions. Ze komen uit Ierland en ze maken heerlijke dancemuziek. Ik heb het over de heren van Belters Only. En je hoort ze nu bij Hot Dance Radio. Make me feel good.

op Dance Radio. Elk uur hoor je je favorieten, tot het volgende uur begint. En dan heb je opeens nieuwe favorieten. Zoals deze misschien wel, van Martin Garrix, Katharina, door de beste man zelf ingezongen. Daarvoor Fast Boy, Good Life. Tiësto komt eraan, maar eerst uit België, Lost Frequencies.

Heerlijke muziek tussen twee acts door op een festival. Just Stay, Jack Style en John. Turn the lights off op All Dance Radio. En als je nou dit weekend ergens op een festivalterrein met heel veel mensen dezelfde kant op staat te kijken, vergeet dan niet de uitspraak van Antoine de Saint-Exupéry. Liefde is niet elkaar aankijken, maar samen in dezelfde richting kijken.

Shooting Stars. Even een kleine fitcheck. Zit alles lekker? Zit je haar goed? Het is inmiddels 11:15 geweest. Dus ik denk dat het wel tijd is voor iets stevigers, toch? Mooi. Gaan we stampen.

0: Samen op Hot Dance Radio. Hard still beating daarvoor. Oscar met K. I think I'm addicted. We gaan even boodschappen doen. Maar daarna zijn we terug met een modemerk.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

die bij Old Dance Radio. En daarmee zit de ochtend er bijna op. Maar de hits with a beat gaan door. Ook af en toe wat rustiger op zondagochtend. Bijvoorbeeld de Old Dance Radio Lounge. En Dreamscape met Jeroen van Inkel. Maar maandagochtend hoor je mij weer.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: up, coming up in 20 minutes. Tú me tienes loco, loco, contigo. No broke boys, no new friends. I'm that bitch, give me my test. More, more, more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hey, let's go.

0: This is how you get your weekend.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Your

0: fresh vibes. And Sultan the Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met 3 O's.

0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

0: naar 4 uur. Je luistert naar Hot Dance Radio. Ralf in de middag met Hit With The Beat van Another.
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio. Pintanel for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En Another deed het niet alleen. Ook 50 for Ultra was erbij. Talk to you, hoorde je. Goedemiddag. Het is zover. 4 uur. Aftellen naar die vrijdagmiddagborrel. En wij doen een beetje mee hier op Hot Dance Radio. Met muziek eerst om even in de mood te komen. Side piece zometeen, Cry For You. Lucas en Steve met hun Letters. Maar eerst van een jaar of 10 terug. Justin Bieber op Hot Dance Radio. Niet alleen, samen met Skrillex. Want dat maakt de dance. Where Are You Now nu?

Hey Lock en Eva Max op Hot Dance Radio met hun car keys. Heerlijk weer. Lang weekend voor de boeg, want Pinksteren. Wat ga jij doen dit weekend? Laat het even weten via hotdanceradio.nl. Misschien dat wij dan even de soundtrack bij jouw lange weekend kunnen fixen. Zo zijn we, dat doen we hier, geen enkel probleem. Dat beginnen we al mee op de vrijdagmiddag. Want zometeen om 5 uur de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. En tot die tijd een paar fijne platen hoor. Chris Lake zometeen, Savannah, ook de bouwzaak komt eraan. Maar eerst is hier Peggy Goo.

0: Alesso en Nate Smith. Zometeen hier. Black and Gold.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats. En veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Clapton en Hannibali en de Wildlands Radio. Black and Gold. Met zometeen de Purple Disco Machine. Als voorbereiding op je weekend. Beat of your heart. Na de Lost Frequencies nu eerst. Lost.

Het is een plaat die stiekem minder oud is dan je verwacht eigenlijk. Gorgon City, een drama uit 2021. You've Done Enough. Terwijl het echt klinkt als heerlijke oude house op Hot Dance Radio. Over eerlijke oude house gesproken. Elke zondag vanaf 7 uur op Hot Dance Radio hoor je de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Collega Martijn draait nou wel eens nog zo'n lekkere ouderwetse klapper. Wow. Zin in eigenlijk, nu al. Komt ook een beetje door het weer buiten, denk ik. Het is mooi weer, het is weekend. Wat kan je nog meer gebeuren? Check ook vooral even hotdanceradio.nl. Daar vind je alles wat wij doen in het weekend. En dan kun je dus zien wie je allemaal dit weekend kunt gaan horen. Het hele weekend door, 24/7. Zometeen hier, Afrojack, Sia en David Guetta bij elkaar met die nieuwe Awake Tonight. Die is fijn. Naar Regards en Quabs. Dit is Signals.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Haven en Kaylin en we're gonna Hot Dance Radio. I run. Blik op de klok. Ja hoor. Het is zover. Het is vrijdag. Het is 5 uur geweest.
1: Oké, let's go.
0: Het is officieel weekend. Oké. Genoeg. Het is weekend. Ja, het is weekend. Ik weet het. Het is tijd voor die vrijdagmiddagborrel. Ik weet niet of je al klaar zit. Je kunt hem erbij pakken. Biertje, bitterballetje en fijne tracks in de middagshow op Hot Dance Radio. De middag met Ralf. Dat ben ik dus. En ik mag die fijne platen voor je draaien. En ik heb er wel een paar voor je uitgezocht hoor. Ha! Tiesto en Vintage Culture zometeen. Koffie. Het is geen tijd voor koffie, het is tijd voor een vrijdagmiddagborrel. Milky en Malgrab. Het is ook geen tijd voor melk, maar we draaien wel Just The Way You Are. Maar eerst Rampa, Adam Port en Me, Boys Noise, Vincent en Keine Muziek. Hele mond vol, maar het is dan ook een hele fijne plaat. Crazy For It.

0: Would You Be Mine? James Hype op Hotdance Radio. Even boodschappen doen. Daarna Martin Garrix en Lauf.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Martin Garrix en Lau op Hot Dance Radio. Je hoorde Mad. Ik heb nog een paar fijne platen voor je hoor. Alesso en Katy Perry bijvoorbeeld zometeen. Als aftrapper van dat weekend. When I'm Gone. Accent, Sarah en Misha Miller. Don't Leave. Kylie heet die plaat eigenlijk. Maar nu is Oscar met Kay en Khalid op je radio. No.

Coldplay, Chris Martin, A Sky Full of Stars op Hot Dance Radio. Op de vrijdagmiddag bij de Vrijdagmiddagborrel. Het is heerlijk weer buiten. Ik weet niet of je een biertje hebt bij de Vrijdagmiddagborrel, maar misschien heb je wel zin in iets anders cools. Een beetje zuivel misschien. Ah, waarom ook niet? Neem lekker een milkshake.

The Lost Frequencies. Gisteren waren ze hier op Hot Dance Radio in de Hot Dance Sessions. Misschien dat je nu denkt, ik heb ze gemist. Geef niet. Ongetwijfeld nog wel ergens terug te vinden. Check daarvoor hotdanceradio.nl. Elke donderdag om 10:00 s'avonds hoor je de Hot Dance Sessions. Met de allergrootste namen uit de dancewereld op bezoek bij Beth. Gisteren waren dat The Lost Frequencies en Good Boys, hoorde je ook. Zometeen Disclosure. Die heeft het thema voor dit weekend alvast bedacht. She's Gone Dance On. Maar eerst Wiz the MC en Bees and Honey.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic house.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met drie O's.

Miles Away, Offenbach, Wattens Radio, Miles Away. Het is 6 uur geweest op de vrijdagmiddag. Het weekend is officieel begonnen. Moeten we dan nog even... Ja, waarom ook niet? Ja, lekker. En in dat weekend, op deze vrijdag, wil ik je even meenemen naar mijn geboortejaar. Ja, sorry, ik ben het 1981. En in het jaar 1981 kwam er een album uit, Dare. En het was een album van de Human League. De Human League met Philip Oakey onder andere. En in november 1981, ik was toen 9 maanden of zo, brachten zij een nummer uit als single. Vierde en laatste single van het album Dare. En dat was Don't You Want Me. Ja, en Human League is met name een beetje een synthpopbandje natuurlijk. Die plaat werd een hit. Terecht ook, want het is een hele fijne plaat. Maar heel wat jaren later, in 2021, was er opeens dat Duitse mannetje met het snorretje. De Purple Disco Machine. Je hoort hem elke zaterdag op Hotdance Radio om 1:00 PM 's avonds met de Purple Disco Tales. Maar in 2021 dacht hij, ja, die plaat van de Human League, daar kan ik wel wat mee. The Don't You Want Me. Het wordt tijd dat daar een Purple Disco Machine remix van gemaakt wordt. En zo geschieden. Je hoort hem nu hier op Hotdance Radio. The Human League dus, samen met de Purple Disco Machine. Don't You Want Me in the Purple Disco Machine remix.

0: fijne zomerse platen achter elkaar. We begonnen met Enema en Lisa, Bad Angel. Hugel en Solto hoorde je ook met hun Bam Bam, Jamaican. En dit waren Calvin Harris en Jesse Satisfy. Niet te verwarren met Roxy Dekker en haar Satisfyer. Meer nieuwe muziek ook nog zometeen. Al weken op nummer 1 en terecht. Just Jack Stalen en John op Hot Dance Radio. Turn the lights off.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Just Jack Style en John. Turn the lights off op Hot Dance Radio. Nam ik je eerder dit uur al mee naar het jaar 1981, mijn geboortejaar. 2 jaar daarna was er opeens een klapper van een hit met een power ballad. Een power ballad geschreven door Jim Steinman. Ook geen onbekende in de muziekwereld. Hij schreef heel veel rockplaten. Hij werkte onder andere met Bonnie Tyler, met Meatloaf, met Barry Manilow. Maar die plaat die hij met Bonnie Tyler maakte, dat is die plaat waar ik het over heb uit 1983. Total Eclipse of the Heart. Beetje een surplaat als je het mij vraagt. Maar vorig jaar opeens nieuw leven ingeblazen in best een leuke versie. David Guetta en Hypaton samen met Bonnie Tyler dus. Dit is Together. And I-

Jonas Blue en Malib op Hot Dance Radio en Edge of Desire. Daarvoor Crystal en Notion en The Days en ook Tiesto en Carol G hoorde je. Don't be shy. Het is vrijdagmiddag, het weekend is officieel begonnen en dat wordt gevierd op Hot Dance Radio. Met Martin Garrix zometeen en Dub Vision, wherever you are. Maar eerst deze fijne plaat dit om het weekend mee in te luiden. Janza met Annie Nes nu. Light Years.

Martin Garrix en Davision, Wherever You Are, Hot End Radio op vrijdag in het weekend. En dat vieren van het weekend, dat gaat nog even door hoor. Zometeen met Maries hier. De Weekend Beats hoor je vanaf 7 uur. Voor die tijd muziek van Medusa en Good Boys, Peace of Your Heart. En deze van Lucas en Steve, You Don't Have to Like It. Fijn weekend hè.

Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Your

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday. It's one. Big late night club journey.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Panama, samen met Christian Loeffler. Je hoorde Flow Free. Yes, yes. Het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio. En dit is de Weekend Warm-up met mij, Peter Blank. 2 uur lang de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete club sounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet dat volume open. Laat die week 6 lekker los. Want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started.

Against All Odds hoorde je met Echo Silence. We blijven een beetje aan de oostelijke kant van het Middellandse zeegebied. Want van Against All Odds, afkomstig uit Israël, schuiven een klein stukje noordelijker. En dan komen we terecht in Turkije. En om precies te zijn in Marmaris. En daar woont deze man, Tufan Uysal. Inmiddels 25 jaar actief in de muziekindustrie. En gelukkig begint hij een beetje door te breken, want hij maakt schitterende tracks. Zo ook deze, zijn laatste nieuwe track die we graag hier draaien op All Dance Radio. Dit is Endless Motion.

0: lekker terug in de tijd. Ja, en dan kan je het natuurlijk niet laten om deze te draaien. Uit 1996 alweer. Je hoort de Deep Song. It's gonna be alright. Zometeen, na de break, Bibi Rexha samen met Faithless. New Religion. Tot zo.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats. En veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

BB Rexha en een mooie samenwerking met Faithless en je hoort de New Religion. Fijn dat ze weer een nieuwe release uit hebben gebracht, ondanks dat ze dat zonder Maxi Jazz moeten doen, want het is nog steeds jammer dat deze man er niet meer is. Nu op Hot Dance Radio, Shadowlines van Modulist.

Je was niet op Hot Dance Radio en je hoorde Pressure Probe. Van de volgende artiesten weten we eigenlijk nog heel erg weinig. Maar ja, we gaan hem wel draaien. Geen idee waar die vandaan komt. Geen idee wat zijn echte naam is. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat er meer mensen achter zitten. Maar ja, dat moet zich allemaal nog een beetje ontvouwen, denk ik, in de komende tijd. Dit is in ieder geval de eerste track van Rocket Punk. Die heet Gaming.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Purple Disco.
2: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

Je hoort absoluut Anza met 34 op Hot Dance Radio. En welkom terug bij het tweede uur van jouw weekend warm-up. Langzaam maar zeker wat meer richting de stevige klanken. En wat meer richting de melodic house en techno. Hey, ben je nog op zoek naar een leuk festivalletje? Er zijn er genoeg. Tap Festival in Leiden. Daar kan je terecht dit weekend. Lepeltje Lepeltje in Amsterdam en Amersfoort. Oh, die is leuk. En ja, deze is natuurlijk wel bekend, hè. Komt John Alter samen met de Zonfestival in Amsterdam in de Tuinen van West. En daar kan je lekker je gang gaan. Nu DJ No Name, Me, Myself and I.

Ja, ik zei het al eerder, we gaan lekker wat steviger muziek draaien. Chris Avantgarde hoorde je met Concrete Professional. Nu op Hot Dance Radio, de nieuwe van Dance Nation. Dit is High.

0: Het blijft een mega artiest, die Eric Prydz. En dit was toch wel een van zijn grotere klappers in de afgelopen jaren. Je hoorde Piano. Zometeen, na de break, Daniel Van Rooy samen met Yes, We'll Be Together. Tot zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Een hele mooie track van Daniel Wanrooy, in dit geval samen met Yes. En dat heet We'll Be Together. Daniel Wanrooy kennen we natuurlijk van Progression. Maar in de tussentijd heeft hij een meer dan succesvolle solo carrière opgezet. En het gaat hem goed. Nu Script en Okevel. Dit is Like That.

Je hoorde de nieuwste track van Push, Feel the Underground, hier op Hot Dance Radio. En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een heerlijke beats in de mix, luister je van zaterdag op zondag van middernacht tot 1 naar Peter Blank Invites. Met deze keer de mannen van Hellsloot in hun Borderlands mix. Dank dat je erbij was. Ik ben Peter Blank en ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, dezelfde tijd, dezelfde station, met weer verse tracks. Geniet van je Pinkster weekend en keep the vibe alive. Doei doei!

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. move.nl.
5: Met 3 O's.

feel it? I said, can you feel it?

Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Zin in. Tot dan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot
2: Dance Radio app. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.